0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik hem wezen?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik voel ik het zal in die moeilijkheid komen.
0: Kom, is het dan mee dan?
1: Nou.
0: Ja.